0: Dat kann ik dan do geen maan. Ik heb nam een eng meisje kit lid me.
1: Cause we got a fever. It's called rock and roll. Welkom bij Talk City.

Wat mat dat dan moet nowend? 10 op 6 bis 8. Talk City luisteren. Maar joh, dat is een geil zaak. Gaan in maan. Yo, yo, yo. En nog zie je, zijn er best anders dat drop met de nieuwe lieder. Dat nieuwe materiaal voor jaar, dat klinkt toch anders dan voor die viergänger songs van neus. Of die zijn een beetje meer zo aan een half midtime terug naar Wegrad. Keine Ahnung, dat schenkt irgendwie in te zien, zo de grunge-truc. Bisschen den Indie-Sound aus den 90s. Ja, wie so, Gruppe wie Pumpkins auch an ähnliches. Ja, da ist ja neue Single New Beginnings.